0: en brak een reageerbuisje met pestbacteriën. In de middeleeuwen stierven tientallen miljoenen mensen aan de ziekte. Tegenwoordig is die goed te behandelen met antibiotica in een vroeg stadium. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. De artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is onduidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of het gaat om de aangehouden man is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. In de Nations League heeft het voetbalelftal van Engeland een flinke tik uitgedeeld aan Kroatië. Het werd 7-0. Niet eerder heeft Kroatië met zulke cijfers verloren. In dezelfde groep speelden ook Spanje en Tsjechië tegen elkaar. En die wedstrijd eindigde in 3-1. En vandaag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die ik

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met 1 van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui in kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van bij ons, de hits die je kent.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur. Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant, op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goed resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn twee mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. In de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: De statie

0: Al Ducommeers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Van echt.

0: Het is een eindje van ons vandaan. In Rochester, New York. Daar is het uiteindelijk ooit begonnen voor Foreigner. Hadden wij Say You Will.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: Ja, en daar zijn we dan weer met de nieuwe Fris uit te veren. Zondag 4 oktober hadden wij Eurythmics, When Tomorrow Comes.
1: Welkom bij Fris uit te veren met Peter van Echt.
0: En daarmee zijn wij officieel deze nieuwe Radio Horizondag weer begonnen. We gaan je meenemen tot een uurtje of 11. We hebben heel veel lokale berichten en heel veel gezellige muziek. Dat is ook niet heel onbelangrijk. Welkom bij...

Ja, en dan vooral die strijkers aan het einde. Hè. Ik kan daar zo van genieten. Hadden we Ed Sheeran en Perfect. Later deze ochtend het geestelijk vitamintje met pater Wim van Meijl. Dat zal die zijn.

0: we kunnen de klok er niet op gelijk zetten. Maar meestal zo'n beetje rond dit tijdstip zijn we dan toch aangekomen bij het geestelijk vitamintje wat u elke zondag kunt beluisteren in het programma Fris uit de Veren. En deze zondag verzorgd door pater Wim van Meijl. Een bijzonder goedemorgen.
1: Een goedemorgen, luisteraar. Met prachtige beelden en gelijkenissen wil de Bijbel ons iets duidelijk maken. Iets dat voor alle mensen geldt, gelovig of niet. Zo ook op deze zondag, waar we lezingen te horen krijgen over een wijngaard. De wereld als Gods wijngaard. Wat klinkt dat prachtig. Kunt u het zich voorstellen? Als je wel eens hebt deelgenomen aan druivenpluk, hier in Nederland of in Frankrijk, of je helpt bij peren plukken, dan kun je de saamhorigheid onder de plukkers vaststellen. Een fijn gevoel. Ze zijn blij dat ze in de natuur mogen oogsten, dat het weer mee zit en ze zien

Heel normaal en begrijpelijk, zult u ook vinden. Maar wat gebeurt er? Die wijnbouwers die grepen de dienaars vast, mishandelden ze, stenigden ze en doodden ze zelfs. Toen de landheer dat vernam, zond hij andere dienaars talrijker dan de eerste keer. Maar zij ondergingen hetzelfde lot. Toen zei die landheer, nu zend ik mijn eigen zoon. Want voor hem zullen die wijnbouwers toch wel ontzag hebben. Maar nee hoor, de wijnbouwers zeiden onder elkaar, dit is de erfgenaam, kom, laten we hem doden en zijn erfenis ons toe-eigenen. En zo gebeurde het ook. De zoon van die landheer werd gegrepen en buiten de wijngaard gedood. Wanneer nu de heer van die wijngaard terugkomt, wat zal hij dan met die wijnbouwers doen? Vraagt Jezus aan die hoge priesters en leiders van het volk. Hij zal die ellendelingen op ellendige wijze te gronde richten en de wijngaard aan andere wijnbouwers verpachten, die hem de vruchten op hun tijd zullen afdragen, was zijn antwoord. Ja, dat klopt, zegt Jezus. Maar ik wil jullie een spiegel voorhouden. God heeft de mensen alles geleerd wat ze nodig hebben om die wijngaard vruchtbaar te laten zijn, zodat iedereen daar profijt van heeft. Maar wat doet de mens? Egoïsme, macht en rijkdom voeren steeds weer de boventoon. Recht en rechtvaardigheid zijn ver te zoeken, en mensen die iets anders zeggen en voorleven, die worden weggejaagd of erger nog vermoord. Het verhaal uit de Bijbel is nog net zo actueel als destijds. En de vraag is dan ook, wat doen wij? Wat doe ik? Wie zijn wij in dit verhaal? En wie ben ik? Kunnen wij als in een spiegel kritisch naar onszelf kijken en laten zien dat wij anders met de ander en de wereld en ons milieu omgaan als de wijnbouwers? Dat Jezus' woorden bij ons in goede aarde vallen. Dit was ons geestelijk vitamintje en ik wens u een fijne zondag toe.

De nieuwe van Sienna Spiro en Great Expectation. En daarvoor hadden wij nog het geestelijk vitamintje met pater Wim van Meijl. Wim, bedankt. Een hele fijne zondag. En we spreken elkaar binnenkort, naar alle waarschijnlijkheid, gewoon weer. Ja, 3 weken lang verandert Hezen Leende in 1 groot podium voor kunst, natuur en cultuur. Van opvallende follies in het bos tot de muziek tussen de paarden en voorstellingen in huiskamers. De 11e editie van Kunstsmullen met als thema dit keer ruimtelijke verkenning.

Ja, 3 weken lang verandert Heeselinde dus in 1 groot podium voor kunst, natuur en cultuur. En op 1Camp en ook op YouTube kun je er een heel mooi filmpje over zien. Maar ook via onze website. Moet je maar eens bekijken. Hartstikke leuk. Hadden wij de Staal Council. Have you ever had it blue? Is het om en nabij 10:30 geworden. Op deze zondagochtend. Met Eddie Money. And Take Me Home Tonight.

need love and I do anything for love, but I won't do that. Er is oneenigheid ontstaan in de coalitie van de provincie, nu het college extra geld heeft gevraagd om het busvervoer in de Brainport-regio uit te breiden. Vanaf medio 2029 is daar jaarlijks 6 miljoen extra voor nodig. Maar voor coalitiepartij VVD is het nog geen uitgemaakte zaak of de partij dat uiteindelijk ook gaat steunen. VVD-statenlid Jelle van Nuland zei dat afgelopen vrijdag in een commissiedebat over het voorstel van gedeputeerde staten, tot ergernis van een heleboel coalitiepartners. We houden het in de gaten voor je. Dit is muziek van Michael Bublé en Bryan Adams. Het kost een paar eurotjes, maar dan heb je uiteindelijk ook wat. Dit is After All.

0: Het theaterseizoen begint in de Smeltkroes dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar meteen wel met een voor Marese en omgeving nog onbekende naam, namelijk die van Nathalie Baartman. Op zaterdag 10 oktober staat ze met haar 9e avondvullende voorstelling Deer op de planken bij AK de Smeltkroes in Marese.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: En kaarten voor de voorstelling op zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes kun je online reserveren. En gereserveerde kaarten kunnen op vertoon van de reserveringsbevestiging voorafgaand aan de voorstelling worden opgehaald aan de kassa. De voorstelling die begint om 8:30 op 10 oktober. Dit zijn de Buggles.

ligt lekker in het gehoor, de muziek van Dr. Hook en The Medicine Show met When You're In Love With A Beautiful Woman. En daarvoor hadden wij nog The Buggles met Video Killed The Radio Star. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Zometeen de break van 10 uur. We gaan luisteren naar het allerlaatste weer en nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En daarna zijn wij bijzonder graag bij je terug.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
9: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
10: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB Plus
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Leiden zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Kathleen Turner en ook Danny DeVito. Was dit Billy Ocean? When the going gets tough, the tough get going.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.

en dan komt de baas zelf ook nog eens om het hoekje kijken. Bruce Springsteen hoorde je met Human Touch. Valkenswaard is uitgeroepen tot een van de drie beste sportgemeenten van Nederland. De gemeente eindigde tijdens de landelijke verkiezing van Vereniging Sport en Gemeente op woensdag 23 september jongstleden bij de laatste drie. En wethouder Sport Rens Pijnenburg noemt de plek bij de drie beste sportgemeenten een groot compliment voor iedereen die zich inzet in Valkenswaard voor sport en bewegen.

week uit de hitparade van dit moment hadden wij Kygo en Max McKnowen in Jordan Take Me Back. Engeland heeft gisteren in de Nations League hard uitgehaald tegen Kroatië. De ploeg heeft met 7-0 gewonnen. Een echte zevenklapper om het zo maar even te noemen. Ik weet niet of u het voetbal een beetje volgt wat betreft de Nations League. Maar vanavond dan treedt het Nederlands elftal aan tegen Servië. En laten we hopen dat het een mooie, goede wedstrijd gaat worden. Want die van afgelopen donderdag was het, geloof ik, hè? Ja, die eerste helft, zoals Jan ook al zei, Jan van Dommelen. Die kunnen we beter overslaan, geloof ik. Afijn.

0: Parade van dit moment, Isabel Usher en Niemand wil een poppenster. Wij gaan luisteren in het programma Fris uit de Veren naar een nummer dat eveneens bekend staat om zijn grappige opening, waarin leadzanger Davy Jones de overige bandleden vraagt welk nummer ze eigenlijk gaan opnemen, waarop de band antwoordt...
1: 7A.
2: What number is this, Jim?
1: 7A.
2: Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

En in het kader daarvan hadden wij muziek van The Monkees en Jorde Daydream Believer. 3 weken lang verandert Heze Leende in 1 groot podium voor kunst, natuur en ook cultuur. Van opvallende follies in het bos tot muziek tussen de paarden en voorstellingen in huiskamers. De 11e editie van Kunstsmullen met als thema dit jaar ruimtelijke verkenning staat in de

startblokken. En Eén Kemp heeft daar een heel mooie film over gemaakt. Je kunt hem ook via YouTube bekijken trouwens. Maar je kunt hem ook bekijken via onze website www.rtvhorizon.nl. Dus dat allemaal de komende weken in Heze Leende. Hoe mooi is dat? Bob Seger en de Silver Bullet Band. Dit is Still the

0: werd destijds beschouwd als een van de betere dansnummers. En ik kan me daar wel iets bij voorstellen eigenlijk. Hadden wij de Freeloaders en So Much Love to Give.
1: I told myself, life is short.

0: van Fleetwood Mac van het album Tango in the Night was dit Little Lies. Hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat een kindercollege op vrijdag 30 oktober in Bibliotheek Budel.
1: Dit is Fris uit de Veren. Met Peter van Echt.
0: Ja, om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog. Kinderen ontdekken er hoe leeftijdsgenoten in oorlogstijd leefden, speelden en moesten schuilen. En tijdens het kindercollege neemt Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historicus, de deelnemers mee naar de jaren 1940-1945. En aan de hand van dagboeken, filmpjes en verhalen vertelt ze hoe de oorlog het leven van kinderen in Brabant, de Kempen en ook de rest van Nederland veranderde. Dus dat allemaal op vrijdag 30 oktober in Bibliotheek Budel. Dit is Robbie Williams en The Morning Sun.

0: muziek van het album Reality Killed the Video Star. En Robbie Williams herschreef het nummer na de dood van Michael Jackson en wilde het aan hem opdragen. Alleen later bekende hij tijdens een concert dat het nummer toch gewoon over hemzelf gaat.
1: Radio Horizon. Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

Het is 15 minuten voor 11. Hadden wij Stevie Wonder en Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Het uurtje waarin wij, zoals te doen gebruikelijk, altijd onderweg zijn natuurlijk naar een nieuwe show van de radio. Zometeen om 11 uur tot 2 uur met Erik, Jan en Dianne. Is dit Beba Rexha en Faithless.

0: Reba, Rexha en Fateless en Jorden, een new religion.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Ja, en daarmee zijn we dan toch aan het einde gekomen van deze Fris uit de veren. Bedank ik je in ieder geval voor het luisteren. Maak er nog een hele mooie zondag van als we naar buiten kijken. Nu al belooft het een hele mooie zondag te gaan worden. Veel plezier met de show van de radio, zoals ik eerder al zei. En morgen vroeg om 7 uur, jawel, zijn we er met een soort van Simpel Simons. Maar dan noemen we het toch even Fris.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: De statie van

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+.
3: En overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond 2 mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen 2 groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land is de N292 Weert richting Stamprooi dicht in beide richtingen ter hoogte van Weert. Er is daar een ongeluk gebeurd waar een vrachtwagen en een personenauto bij betrokken zijn. En dit gaat ook nog wel even duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
2: Radio Horizon. Erik Jan de Sterke.

mij hoorde deze plaat bij een televisiecommercial van een verzekeringsmaatschappij. Dat was toch zo? Ik dacht het wel. Ja, ja. Fluinsma en Fatijn zongen in 1996 15 miljoen mensen. Ik heet je welkom bij een nieuwe show van de radio op deze

Dianne even in de keuken hard aan het werk is, draaiden wij Street Life en de Crusaders uit 1979. En ja, vandaag in de show gaan we stilstaan natuurlijk bij het kunstsmullen, wat gisteren officieel de start heeft gekregen in het mooie Heesen, Leende en Sterksel. Op tal van locaties, zowel binnen als buiten, kun je gaan genieten van, ja, van kunst. Daarom heet het ook kunstsmullen. Gisteren spraken we Wim van Ekelen en straks hebben we hem kort nog even aan de lijn hier.

zie ik nog in. Ja, dat heb ik ook wel eens ooit. Dat ik niet weet waar mijn phone is. Dat kan af en toe gebeuren. Nelly Furtado op de Radio Horizon. En Free I'm Like a Bird. Zo vrij als een vogeltje. Oh, dat is mooi. Dit is de nieuwe Django Wagner op Horizon.

uit de categorie lekker muziekie. Je zou toch bijna spontaan zin krijgen om lekker te gaan salsa dansen als je deze plaat hoort van Django Wagner hier op Radio Horizon op deze prachtige zondagmorgen. Heel erg welkom bij de programma's van Horizon. Je luistert naar de one and only Guilty Pleasure Show. En we vinden dat heel leuk dat je dat doet. We gaan even kijken naar een stukje goed nieuws. Iets waar je vrolijk van wordt. En daarvoor hoef ik niet zo moeilijk te doen. Ik pak gewoon het weerbericht erbij. Wat kan het makkelijker zijn? Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar, met temperaturen van 20 tot 22 graden. Er is weinig wind en vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht kan het op uitgebreide schaal wel wat mist gaan ontstaan. Even rekening mee houden morgenochtend. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Ook op maandag en dinsdag houden we te maken met vrij zonnige en rustig oktoberweer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig weer. Ja, de herfst die kondigt zich aan. Dat levert in de natuur natuurlijk prachtige plaatjes op. De uitdaging is daar om lekker een stukje te gaan wandelen en te genieten van het pracht en praal. Dat kun je doen. Wandelen. Ik zou dan adviseren, doe dat even in de regio Hezen-Leende-Sterksel. Want het kunst

Brabant. Heze Leende, Sterkstel, toont dus een van hun parels die ze gewoon hebben ieder jaar. Het kunstsmullen. Een fenomeen.

0: geen smoesjes. Geen redenen om iets uit te stellen. Genieten doe je hier, nu en vandaag. Vaya con Dios, samen met Danny Vera op de radio op deze zondag. En no what ifs. En we vinden het leuk dat je luistert. Gisteren spraken we met Wim van Ekelen over het kunstsmullen in Hezen, Leendel, Sterksel. Ik zei het net al, genieten geblazen in de regio. En het kunstsmullen kun je doen uiteraard wandelend, maar ook op de fiets. En het bijzondere was, Wim vertelde gisteren dat het meeste van het kunstsmullen toch eigenlijk wel buiten plaatsvindt.
1: Het hoofdprogramma speelt zich helemaal af buiten. Wij willen juist de ontmoeting van kunst en natuur willen we stimuleren. Omdat die zo'n goede interacties met elkaar kunnen hebben. En we hebben dus verdeeld over de hele gemeente Hezen-Leendel. Op 5 verschillende plekken hebben we in de natuur wandelroutes gemaakt waar langs allemaal kunstwerken zijn. Het thema is ruimtelijke verkenning. Dus je moet goed gaan kijken naar alles om je heen. En dat doen we vooral met behulp van follies. Follies, dat zijn eigenlijk hele bijzondere bouwwerken die eigenlijk helemaal geen functie hebben. Dat is juist een kracht. Okay. Er wordt als het ware een bouwsel neergezet, van wat voor materiaal dan ook. En je weet eigenlijk niet wat je ziet en het hoort eigenlijk niet op die plaats en je kan er niks mee, denk je in eerste instantie. Maar het, zo'n folie die mag verrassen, die komt vreemd over in de natuur. Maar die doet iets met die ruimte en die doet iets met jou daardoor.
0: Ja.
1: Dus dat zijn bijzondere ervaringen, die willen we overwerken. Daar hebben we 25 van die folies staan langs al die kunstwandelroutes.
0: Als mensen nou zich willen onderdompelen in het pracht en praal van de kunstsmullen dit jaar, waar kunnen ze dan het beste beginnen?
1: Onze hoofdplek is het landgoed Capella Put, de Zomerseweg in Hezen. Daar staan 16 folies in de natuur rondom het hotel in. Van daaruit kan je met fiets, we hebben een fietsroute uitgezet, met name bij het crematorium staan ook nog 4 hele mooie kunstwerken in het park. Bij Schoorsveld hebben we nog kunstwerk staan. Maar als je verder fietst, dan kan je naar Sterksel, Kloostervelde. Dan kan je weer doorfietsen naar Leenderstrijp. Bij de Sint-Janskapel is ook een hele mooie, bijzondere plek. Van de Sint-Janskapel kan je weer naar Leende fietsen. Bij Boshoven hebben we ook een aantal mooie dingen staan. En dan kan je weer terug in Hezen komen. Eventjes langs de kunstkring nog, waar nog een mooie folie staat.
0: Ja, jullie worden dit jaar enorm verwend door prachtig mooi weer dit weekend. Dat is
1: fantastisch.
0: Dat is een enorme opsteker. Natuurlijk leuk om met de fiets, zeg maar, het kunstsmullen te gaan beleven. Behalve buiten is er ook binnen van alles te doen, hè?
1: Ja, we hebben heel veel binnen. Op de eerste plaats pure beeldende kunst hebben we nog in een binnenexpositie. Ook het Hotel Capella Put. Maar ook in de Schammert en bij de 3 galerieën in de gemeente. Hè, de Galerie de Clio en Galerie Kempro en Galerie Ekelhof.
0: Ja.
1: Daar zijn ook allemaal dingen die allemaal rondom dat thema ruimtelijke verkenning opgezet zijn. De website is www.kunstmullen.nl. Kan niet makkelijker haast.
0: Ja.
1: En daarnaast zijn er overal op alle punten waar we iets doen, liggen programmaboeken. Boekjes met uitleg van het een en ander.
0: Ja.
1: En overzichten van het totale programma.
0: Ja. Goh, ik denk dat het gaan is, zien is, genieten, kijken, je laten overrompelen. En ga even naar die website, kunstsmullen.nl. Daar vind je alle ins en outs over de kunstsmullen. Tot wanneer duurt het, Wim?
1: Tot 25 oktober.
0: Kijk.
1: Dus het zijn 3 weken met 4 weekenden erin.

0: Gerard van Maasakkers, De Rivier.
1: Mooie plaat, hè?
0: Dian is even naar de winkel gelopen en dat geeft mij mooi de gelegenheid om even iets ergens bij stil te staan, dames en heren. Want Dian, ja, dat is nog wel de stille kracht achter het radioprogramma. Zonder Dian zou dit programma niets zijn. Zij doet alle voorbereidingen, ze houdt de contacten, ze houdt een agenda bij. Echt waar, ik zou volledig verloren raken zonder haar. En ja, ik wil het toch even een keer gezegd hebben op de radio.

weer eens even draaien. Erik Jaspers uit Mooie Tijden. Dat nog heel veel televisie maakte. Komt weer terug hoor, maak je geen zorgen. Samen Sterk heette dat gezellige plaatje. Wat Erik speciaal voor ons maakte toen de tijd. En dat op deze zondagmorgen. 11:45. Bezoek in de studio. En dadelijk natuurlijk ook William Pompen die deze kant op komt. En die gaat ons helpen met het spel Raad de Plaat.

0: Keane op de radio. En Silent by the Light. Als je gek bent van muziek, zoals ik, ben je eigenlijk iedere dag wel bezig met muziek. En als je dan ergens komt, dan luister je altijd toch onbewust even wat er op de achtergrond qua muziek, zeg maar, allemaal aan het gebeuren is. Zo is eigenlijk mijn muziekspeurtocht elke dag bezig. En zo dook ik bijvoorbeeld gisteren nog dit muziekje aan. Het was bij een klein feestje van Eenkempen, waar alle omroepen samen waren en bijgepraat werden over de ontwikkelingen, het samengaan en straks, ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. En er werd lekker een hapje bij gegeten en gedronken. En op de achtergrond hoorde ik ineens dit viooltje. Ik denk, wat is dit dan? En tegenwoordig met de techniek kun je natuurlijk met je telefoon even makkelijk shazammen en ontdek je een gezellig tjoentje op de achtergrond. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. 10:10, bezoek in de studio. Ja, als een bezoek in de studio komt, dan moeten ze altijd even naar het koffieapparaat begeleiden. En vraag ik al vriendelijk, goh, wil je jezelf even helpen? Want ja, we zijn echt druk. Lukt even niet nu. Dus dat heb ik ook gedaan. En intussen is Marcel Lemmer ook in de studio gekomen. En die zit gezellig met onze gast nu aan de koffie hier in de redactieruimte. Dianne, even op neer naar huis. Die zal straks ook wel komen. En we spelen natuurlijk dadelijk Raad de Plaat. En ik ben heel benieuwd wat het gaat zijn vandaag. Even terugkijken naar afgelopen dagen. Ik heb genoten van het programma over Code en B. Was vrijdagavond op televisie. Ik heb het gisteravond nog even terug zitten kijken. Geweldig, hilarische televisie. Echte Haagse humor natuurlijk. En tal van bekende gezichten kwamen daar voorbij. Onder andere Harry Slinger. En Harry Slinger, vriend van de show, door toedoen van Dian, heeft regelmatig nog contact met Dian. En Harry is ziek. Maar het komt wel goed. Maar hij is wel best ernstig ziek. En hij was daar gisteren ineens in het programma van Code en B. En ineens moest ik denken aan dat ene plaatje wat Harry ooit maakte met zijn groep Drukwerk.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

bij jezelf, oeps, dat was niet zo slim, want heb ik een beetje dom gedaan natuurlijk. Drukwerk uit lang vervlogen tijden, jaren 80 op de radio, hier bij Horizon. Zeg, het zit er weer aan te komen, hè? De Oktoberfesten zoeren donker.

Kleine Heintje, Heintje Simons werd grote Heintje Simons. En had toen deze hit te pakken. Als voorproefje op de oktoberfeesten. Zoere donker natuurlijk. Deze plaat gedraaid. Zo vlak voor 12. En we gaan op naar het nieuws en de reclame van 12 uur. En dan hoop ik dat onze quizmaster is gearriveerd. William Pompen. Die mag het helpen met het spel Raad de Plaat. Kortom, hou de radio hier. Doe mee met het spel en win die heerlijke fly van echte

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
3: DAB+
4: en overal online.
3: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Vareur. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Jan de Sterke.
7: Ja, goedemiddag. Wees welkom in het tweede uur van de Guilty Pleasure Show hier op Radio Horizon. Heerlijk om af en toe zo'n lekkere, foute, gouden ouwe te draaien.

0: George Baker op de radio natuurlijk. En de Sing for the Day, dames en heren. En dat op deze zondagmiddag. Terwijl buiten het zonnetje schijnt, is hier grote paniek in de studio. Mijn quizmaster is niet op komende dagen. Dian die is nog niet terug. Ik krijg de recorder niet gestart om een interview op te starten. Nou, het bewijs is daar. Het programma loopt volledig in het honderd. Zonder Dian. Gaat meteen helemaal fout. Nou, daar sta ik dan. Ik heb gelukkig nog wat ducttape kunnen vinden in de garage. En ik heb nog een oud statief tevoorschijn getoverd. Ik heb daar een telefoon op geplakseld. En ik ga dadelijk dat interview wat Marcel Lemmer gaat afnemen toch kunnen filmen. Ja, je moet zeer zelfreddend zijn. Hadden we maar meer vrijwilligers die gewoon op de achtergrond even koffie zetten voor onze gasten. Misschien even een boodschapje doet. Gewoon wanneer die zin en tijd en energie heeft om deel uit te maken van het gezellige team wat we hier hebben bij Horizon. Meneer Pompen, waar komt u nou weer vandaan?
1: Ja, dat ga ik niet vertellen.
0: We moeten het even over uw werktijd hebben, meneer Pompen.
1: Ja, ik was toch altijd wakker, maar ik moest toch even iets regelen.
0: Geef niks, joh. Het was gisteren cabaretavond in Leende, hoorde ik.
1: Ja, ik ben er niet geweest, maar ik heb wel goede berichten.
0: Ben ik er niet geweest? Ik dacht, je bent de grote animator.
1: Nee, daar ben ik wel een paar jaar geweest, maar ik ben er niet geweest. Maar ik heb wel goede berichten gehoord. Ja. Het was allemaal hartstikke goed en veel gelachen, begrijp ik.
0: Hoor dan toch die prachtige Jan Veen stem op de radio, mensen.
1: Nou, dankjewel.
0: Dankjewel. Ja. Fijn dat je er bent. We gaan spelen Raad de Plaat.
1: Ja, maar we gaan wel even de telefoon doen, want die Jan is er niet.
0: Geen idee. Ik denk dat we onze voorste ook maar eens een keer aan het werk zetten. Dat we eens een keer even wat doen voor de kost.
1: Ja, die alleen maar
0: mee. En dat bezoek kan misschien ook wel helpen. Ik denk dat we zoiets maar moeten gaan doen. Ik weet het anders ook niet.
1: Nou. Ja, ik weet het ook niet.
0: Ja. Heb je een mooie, moeilijke of een makkelijke vandaag?
1: Ik denk dat het best moeilijk is. Ik heb jou trouwens deur gestuurd. Moet je even op de telefoon kijken.
0: Okay.
1: Ik weet ook niet dat het helemaal het genre is van Horizon, maar ik vind het wel bij de Dierendag passen.
0: Bij Dierendag?
1: Het is vandaag Dierendag.
0: Toch? William, alles is in het genre van Horizon.
1: Ja,
0: we draaien alles, dat weet je toch.
1: Ja.
0: Als het maar gezellig is, toch?
1: Ja, nee, dat is ook heel belangrijk.
0: Vind jij het goed, William, meneer de quizmaster? Zal ik even een plaat draaien dat we ons even kunnen voorbereiden op het quizmoment dadelijk?
1: Ik vind het perfect.
0: Ja, dat
1: kan
0: een goede
1: ik even
0: deal.
1: Tot rust komen.
0: Even tot rust komen. Fijn element, joh.
1: Ja.
0: Adam Langley.

0: bijzonder programma vandaag. Geweldig. Ella Langley was dat. En The Choosing Texas. Dames en heren, wij zijn er klaar voor, hoor. Het is zondagmiddag. 12 uur geweest. En met gepaste trots presenteren wij Raad de Plaat. William, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Erik-Jan en de luisteraars van Radio Horizon. Blij dat ik weer hier ben.
0: Ja, ik ook.
1: Het heeft even geduurd, maar ja. Ik ben weer present.
0: Uiteindelijk.
1: En ja, Raad de Plaat. Vorige week was John met Raad waar die staat.
0: Het was moeilijk vorige week.
1: Ja, toch viel er mee, want ik had eigenlijk de hints maar amper gehoord.
0: Ja.
1: En toen ik de les in toen wist ik het meteen.
0: Wist je meteen?
1: Toen heb ik het aan El zo gegeven.
0: Oké. Okay. ik wist het.
1: Nee. Die had toen gebeld.
0: Oké.
1: Okay. Maar in ieder geval, nou is het dus Raad de Plaat. En het is, zoals ik van straks al zei, Dierendag, 4 oktober.
0: Oeh, dat is dat vandaag?
1: Ja. Dus,
0: dat is vandaag.
1: Hans van Breukel is vandaag jarig.
0: Oké.
1: Okay. En mijn oude collega Piet van Bussel, maar ja, die woont in Ospel. Die heeft toch geen bereik, denk ik. Maar dat weet ik niet.
0: Zegt de man die in twee konijnenhokken in zijn tuin heeft staan met op de bordjes eerste kerstdag en tweede kerstdag.
1: Ja, zo is het. Maar we gaan dus een nummer zoeken dat gelinkt is een beetje aan Dierendag.
0: Ja.
1: De plaat is een Nederlandstalig nummer en komt uit 1988.
0: Oeh.
1: En het is uit de musicalwereld. Dus ik weet niet of dat heel veel genre of dat mensen dat hier kennen. Maar,
0: de genre.
1: Ja, ik denk ik kan wel Paloma Blanca pakken. Maar ja,
0: dat ben
1: ik te wezen konden. Dus, het nummer wordt gezongen door een kwartet. Twee dames, twee heren. En ik durf wel te zeggen, niet de eerste, de beste.
0: Nee, het zijn toch wel grote namen, zeg jij. Ja,
1: dan moeten we het even mee doen nou, hè.
0: Jij hebt een lekker t-shirt aan.
1: Ja,
0: ik zit nog in een hoodie. Het was vanmorgen zo fris. Gelukkig heb ik Jeroen ook een t-shirt. Ik ga ook een t-shirt aan. Want het is warm in de studio aan het worden.
1: Ja, het is warm, ja.
0: Dat komt natuurlijk. De spanning stijgt.
1: Ja, de spanning stijgt.
0: Je voelt gewoon aan de spanning dat die stijgt.
1: Ik heb de korte box al aan, hè.
0: Ja. Nou moet ik dus behalve camera bedienen, camera schakelen, radio maken, techniek doen, ook nog telefonist gaan spelen. Ja, de vraag is, hoe ver gaat het goed natuurlijk?
1: Ja, dat weet ik niet. Ja,
0: goed.
1: Dat gaan we meemaken.
0: Oh, was ze maar hier, zeg. Ongelooflijk. Ja. Even kijken. Nou, als nou een vrijwillige collega zou zijn die zegt, kom, ik kom even naar de studio. Maar nee, geen hond, kom op daar. Het is echt weer een groot probleem wat we hier hebben. Eens even kijken, William. We gaan het even doen. Een telefoonnummer 040-206-3040. Als u iets met de aanwijzingen kunt die u zojuist hoorde van William.
1: Ja.
0: En misschien kun je ze nog even een keer op het rijtje zetten.
1: Ja, het is dus een Nederlandstalige plaat uit 1988. Het is bekend uit de musicalwereld. Gezongen door een kwartet, twee dames, twee heren. En zoals ik al zei, niet de eerste, de beste.
0: Nee.
1: En twee van de artiesten zijn helaas niet meer onder ons.
0: Och, dat is ook iets wat je vaker meegemaakt natuurlijk.
1: Ja.
0: We gaan bellen. Ik werk de telefoon erbij en we wachten op verbinding met een van onze luistervrienden die waarschijnlijk denkt te weten waar en welke plaat wij op dit moment zoeken. Belangrijk, we zoeken niet alleen het nummer, het liedje, de naam,
1: ja.
0: Maar ook de uitvoerende artiest, hè?
1: Ja, als ze een van de artiesten...
0: Een van de vier noemen is het goed, hè?
1: Ja, is het goed, ja.
0: Oh, ik vind het wel heel coulant bent eigenlijk.
1: Ja, ik moest toch vriendelijk zijn van jou.
0: Ja, dat klopt. Ik heb vorige keer gezegd, William, wees nou eens een keer wat aardiger.
1: Ja, wat aardiger tegen de mensen. Ja.
0: Ja, aardig tegen de mensen. Ja,
1: dus nou ben ik aardig.
0: Ja, nee, maar
1: klinkt
0: het
1: anders.
0: Is dit op je aardigst? Het kan niet aardiger. Dit is
1: nee.
0: Het. Dit is het.
1: Nee, ben ik ook niet.
0: Het moet niet gekker worden.
1: Nee.
0: Goed. We gaan hem een plaat draaien.
1: Ja.
0: Dat is beter, hè? Al dat gouden hoeren hadden we op de radio verschrikkelijk.
1: Nee, schieten we niks wel.
0: We spelen Raad de Plaat. We wensen u succes. 040-206-3040. Zet hem op, hè.

0: Bijlsje nog. En er wordt gezongen door Martine Bijl, Simone Kleinsma, Robert Long en Robert Paul.
1: Ja, dat klopt, ja.
2: Zo, man, dit is toch niet te geloven in deze?
1: Ja, dat is wel goed. Ja, vanmorgen vloog ze nog eens eigenlijk. Ik weet wel dubbel wat ik bedoel, dus dat klopt. En ik heb vlug gevonden, Nico.
0: Ja, dankjewel. Bij de tijd.
1: Ja, dat was zo lang geleden gevlogen worden dan.
0: Ja, dat is heel lang geleden, want die telefoon bij jullie doet het vaak niet.
1: Ja, dat moet niet bij mij zijn. Ik ben niet van de techniek.
2: Ja, het is een godswonder dat we een uitzending hebben gekregen. Inderdaad. Ja. De telefoon doet het regelmatig niet.
1: We staan hier wel zo te kloot. Ik bedoel, de kloot van jou.
2: De KPN is er druk mee bezig, heb ik begrepen. Dus dat komt op een dag goed. Goh, Nico, gefeliciteerd, man.
0: Ja, dankjewel.
2: Zit je met het spelteam bij elkaar of ben je alleen thuis?
0: Nee, ik zit met het team bij elkaar. Hè?
2: Ja, ja, ja. Wie had het nou geraden?
0: Ik, hè?
2: Toch wel?
0: Ik en Google.
2: Oké, ik dacht Carla of Jan of zo, maar
0: nee,
2: toch niet.
0: Nee, die googelen niet zoveel.
1: Dus je hebt de hints die ik gegeven heb, ben ik aan googelen. En toen ben je op dat nummer uitgekomen, Nico.
0: Toen kwam ik op dit nummer uit, ja.
1: Ja, ja. Ja, dan is het wat makkelijk, hè? Ja. Want ik had nog heel veel hints van de dame is overleden uit dit kwartet. Was vooral bekend als Kat uit de serie Zonnetje in Huis. Dat is Martine Bijl.
2: Geweldig, mensen.
1: En later van heel Holland Bakt. Ja. En de musical Chekhov is het.
2: Ja.
1: En dat was dus Robert Long, Martine Bijl, Simone Kleinsma, Robert Paul. En Robert Paul, die kennen we nog van het Kan Vriezen, Kan Dooien. Dat was die stem. Ja.
2: Dat is ook een leuk plaatje trouwens.
1: Stemacteur, deed je allemaal imiteren, hè?
2: Ja, ja.
1: Dus,
2: ik vind het wel een beetje een droevig plaatje eigenlijk, zitten we denken.
1: Ja, dat is het ook, maar ja, je wou toch hebben dat ik kwam.
2: Ja, dat is waar.
1: Ja. Hey, maar ik ga een keer anders draaien, nou, dat maakt me niet uit.
2: Nee, we gaan
1: draaien.
2: Het is wel leuk. Jij doet helemaal je best om vrolijk te zijn, dat gaat supergoed, dat doe je echt goed.
1: En
2: dan die plaat, dat is dan net even toch weer
1: maar het is wel een heel, ik vind het wel een heel mooi nummer.
2: Het is ook echt een mooi nummer.
1: Nou, dan draai je het bij Erkmiddag.
2: Nee, niks ervan, we gaan het nu draaien, ik heb hem gewoon klaarstaan.
1: Ja, dat is goed. Ja, Nico, en de rest
2: vraag even welke smaak vrij gaat.
1: Ja, welke smaak, Nico?
0: Appelkrokant gaat
1: horen. Appelkrokant. En hoeveel man gaat die opeten? Want dat vind ik ook lekker.
0: Nou, ik denk dat we dit wel opkrijgen hier met een man of vier.
2: Ja, precies.
0: Ik snijd hier maar een vier, hè, want meer kijk niet op.
2: Ik hoor door de regels heen, dan lukt ons zelf, dat hebben jullie niet voor nodig. Dat is wel ook een probleem.
0: Ja, dat heb je heel goed gehoord, eerlijk Jan.
2: Groot gelijk, Nico, groot gelijk.
1: Nou, dan smakelijk alvast. Bedankt voor het meedoen. En hele fijne zondag jullie alle vier daar.
0: Jullie ook.
1: En dan hopen jullie over twee weken weer weer aan de plaat terug te horen, Nico. Goed?
0: Dat gaan we weer proberen.
1: Goed zo.
2: Doei.
1: Bedankt, hè.
0: Houdoe.

Vanmorgen vloog ze nog. Robert Long, Simone Kleinsma, Martina Bel. En die vierde waar ik de naam even van vergeten ben. Hier zijn de Cranberries.

0: Cranberries en Linger in de show op deze zondag. Eigenlijk staan we er te weinig bij stil dat we in een enorm rijk land leven. We zijn er gewoon met z'n allen aan gewend dat we de kraan opendraaien en pop, daar is water. Gewoon. Dat zijn we al jaren zo gewend. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Terwijl het in vele werelddelen en veel plaatsen helemaal niet de normaalste zaak van de wereld is. En ook in Nederland begint water toch wel een dingetje te worden. Je krijgt er regelmatig wat van mee in de media. Waterschap, zo heet het met een mooi woord. En Marcel, je hebt een bijzondere gast meegenomen vandaag.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hier naast mij staan Brigitte Kisters. Brigitte is lid van de waterschapsbestuur van Waterschap de Dommel.
0: Juist.
1: Brigitte is sinds kort lijsttrekker van de VVD. En vandaag willen we vooral even kennis maken met haar. Want Brigitte is woonachtig in deze regio. Dus Brigitte, vertel eens, wie ben je, wat doe je en waar kom je vandaan?
0: Welkom.
1: Welkom.
2: Dankjewel voor je intro, Marcel. Wie ben ik? Ik woon met veel plezier sinds ruim 6 jaar in Marhezen. Daar ben ik neergestreken nadat ik toch wel redelijk door het land getrokken ben. Geboren in Limburg, opgegroeid in Uden, gestudeerd in Twente. Jarenlang in Den Haag gewoond, ook nog een periode in Brussel. En hier hebben we onze plek gevonden. Ik niet alleen, maar ook mijn beide zonen. En we hebben het erg naar onze zin.
1: Nou, hartstikke goed. Brigitte, wat Erik-Jan net al zei, hè, we zijn zo gewoon met water. Maar ja, tegelijkertijd, Nederland staat bekend om alles wat met water te maken heeft. Sterker nog, het waterschap is de oudste overheid van Nederland. Ouder als het Rijk, provincie en gemeente. Vertel eens, waarvoor is het waterschap er nu eigenlijk?
2: Het waterschap heeft tot taak te zorgen voor schoon water, voor voldoende water en ons te beschermen tegen te veel water. Dat zijn eigenlijk de 3 hoofdtaken die ook in de wet zo zijn vastgelegd.
1: Oké. Ik ken zelf het waterschap en ik denk bijna iedereen die hier luistert van het feit dat we inderdaad de kraan opendraaien en dan komt er water uit. En daar wordt voor gezorgd. Ik ken ze ook vooral van het feit dat ik 1 keer per jaar een rekening van ze krijg om waterschapsbelasting te betalen. Maar wat doet het waterschap dan even heel specifiek voor mij als inwoner van dit gebied?
2: Als inwoner van dit gebied zorgt het waterschap ervoor dat jij in principe altijd droge voeten hebt. Er zijn uitzonderingen. Hè, dan zullen mensen af en toe ook echt last hebben van het water wat in de kelder staat. En de kans dat vaker in de toekomst gaat gebeuren, die is aanwezig. En dat is ook de reden waarom dat het waterschap een jaar of 5 geleden echt een hele grote switch heeft gemaakt. We hebben 100 jaar hebben we eraan gewerkt om water zo snel mogelijk af te voeren en naar de zee te brengen. Ook hier in de Dommelstreek. Maar we zijn tot ontdekking gekomen van dat het heel belangrijk is om water ook meer vast te houden. Dat komt niet alleen omdat er meer mensen inmiddels wonen, dat er veel meer activiteiten zijn. Brabant is nou eenmaal de drukste en ook toch een economisch zeer succesvolle provincie. Maar ook de klimaatveranderingen die zorgen ervoor dat we langere periodes droogte hebben en langere periodes extreme buien kunnen hebben. En dat betekent dat het waterschap nu werkt aan echt een betere waterbalans, zodat we door het jaar heen ook echt water houden. Water wat in de grond kan zakken, zodat de drinkwaterbedrijven ervoor kunnen zorgen, Brabant Water, dat wij goed en gezond water uit de kraan krijgen.
1: Nou, hartstikke mooi. We gaan daar eventjes naar een plaatje wat je zelf hebt uitgekozen. En dan gaan we even kort op in van waarom wil jij lid zijn van dat waterschap? Wat wil je gaan betekenen? Kun je daar even heel kort al iets over zeggen? En dan gaan we er daar op verder.
2: Ja, waarom ik voor het waterschap heb gekozen is omdat er echt een grote opdracht ligt en de problematiek complex is. En ik in Den Haag en in Brussel gewerkt heb aan allerlei ruimtelijke vraagstukken. Dus hoe richt je het land in en hoe ga je om met water? En die kennis die ik daar heb opgedaan, die wil ik graag gebruiken om ook de belangen van alle inwoners en ondernemers hier in de regio te behartigen in dat waterschapsbestuur.
1: Nou, dat klinkt hartstikke goed. Ik ben hartstikke nieuwsgierig naar wat je na de plaat hebt te vertellen. Welke plaat heb je uitgekozen?
2: Cassilla van Patrick Bruel.
0: Die gaan we dadelijk zeker draaien. Maar eerst even een plaat die aanslaat op het onderwerp waar we het nu over hebben. We lopen erop, we dansen erop. En het is het misschien wel het belangrijkste goud wat we in onze handen hebben. Gewoon schoon drinkwater. Het waterschap van Brabant, daar hebben we het vandaag over.

0: Water uit de kraan. Water in het zwembad. Water voor de plantjes. Water in ons eten. Water voor de dieren. Water voor koeien. Voor varkens. Voor het boerenbedrijf in Brabant. Water. Zo'n belangrijke bron. En daarom roept de overheid steeds meer op om daar zuinig mee om te gaan. Ik las laatst, en heb ik een vraag aan u als dat mag. Ik las laatst een artikel in de krant dat de overheid zei, ja, het zou zomaar eens kunnen zijn dat er een moment komt dat er even geen water uit de kraan komt.
1: Ja, dat klopt, Geert-Jan. Dat is best de mogelijkheid dat dat een keer gaat gebeuren.
0: Ja.
1: Ik denk dat we er in de Dommel nog niet zo heel erg bang voor hoeven te zijn, omdat we daar nog redelijk wat water in de grond hebben. Maar we moeten ook aan de toekomst denken.
0: Ja.
1: Maar er zijn andere regio's in Nederland waar dat echt een probleem is.
0: Ja.
1: Het water wat in de duinen wordt gefilterd voor een stad als Den Haag, dat gaat echt kritisch worden. Ja. Al heel snel.
0: Ja, we waren laatst met onze camera's bij een boerenbedrijf in Borkel en Schaft. En daar spraken we natuurlijk over de stikstofproblematiek. En toen zei die boer, ja, maar er is niet alleen de stikstof waar wij als agrariër mee te maken hebben, of binnen het boerenbedrijf, maar ook het waterschap is een partij die steeds meer regels oplegt en waar we ook best wel aan best wel voorwaarden moeten voldoen. Iedereen moet een bijdrage leveren natuurlijk in het zuinig omgaan met water.
1: Dat is zo. Dat is echt een missie die alle waterschappen in Nederland uitdragen. En dus ook de Dommel. Dat geldt voor boeren, maar het geldt ook voor inwoners. We meer en meer worden inwoners van dit gebied opgeroepen om inderdaad zuinig met water om te gaan en om ook water vast te houden. Dus niet meer het regenwater door de regenpijp het rioolloop laten komen, maar laat het in de tuin lopen, tegeltje eruit, plantje erin, groene schoolpleinen. En inderdaad, voor de boeren is het ook van belang wat er met grondwaterstanden gebeurt, ja, voor hun teelten. En daar wordt goed afgewogen van wat nog haalbaar is, wat niet haalbaar is. En in die zin is er veel overleg tussen waterschap en de agrariërs.
0: U heeft een moeilijke missie volgens mij.
1: Nee, ik denk dat je hem ook wel kunt uitleggen. Ik denk dat je hem echt goed kunt uitleggen dat water niet meer vanzelfsprekend is. We zien het buiten. We zien het ook nu weer. Het is oktober. Het is meer dan 20 graden. Er valt amper regen. We hebben grondwater, maar dat grondwater moeten we in deze regio krijgen van regenwater. We hebben geen grote bergingsgebieden of een IJsselmeer waar we nog een reserve hebben.
0: Ja.
1: We moeten er zelf voor zorgen dat we al het water wat valt als het regent, dat we dat ook gaan vasthouden.
0: Ja. Dan denk ik dat er luisteraars er maar eens zijn. Ja, is ook. We hebben hier een tipje. Water zat. Mensen denken soms heel simpel, hè?
1: Ja, het tipje is ook een hele mooie plek om lekker te vissen en om rond te wandelen. Ja. Maar het is niet een reserve waarbij we hier een kranendronk uit kunnen putten, zodat we voldoende water hebben.
0: Helaas.
1: Nee, en het water is ook nog niet, lang niet schoon genoeg.
0: Nee.
2: Bedankt Erik-Jan. Dan ben ik op zich wel heel erg benieuwd, Brigitte. Ja, het waterschap en op 17 maart volgend jaar zijn er verkiezingen. Waarom wil jij in dat waterschapsbestuur zitten? Wat is nou jouw persoonlijke missie? Leg dat eens gewoon een keer uit.
0: Wat bezielt je?
2: Ja, wat bezielt je?
1: Ja, nou, mijn missie is dat ik vind dat er echt hele goede afwegingen moeten worden gemaakt voor alle inwoners in dit gebied. De Dommel die heeft zowel Tilburg als Eindhoven als grote stad die ambities hebben om te bouwen, om uit te breiden. En ook ik vind als VVD'er dat ondernemingen en agrariërs de kans moeten krijgen om goed ondernemerschap te kunnen voeren. En daarvoor is ook in het waterschap zorgvuldige besluitvorming belangrijk. Dat is de reden waarom dat ik het doe. En daarnaast vind ik, omdat ik zo lang gewerkt heb, dat zei ik toen straks, aan ruimtelijke en watergerelateerde issues, dat ik dat ook op dit moment, in deze fase van mijn leven, dat wil inbrengen en daar een bijdrage aan wil leveren in deze regio.
2: Ja, ik vind het heel mooi om te zien, want zodra ik vraag van waarom doe je dit, hè, dan, komt dan stop je met de inhoud, dan stop je met de techniek en dan laat je gewoon meteen zien van, nou ja, hier word ik gewoon heel erg enthousiast van. Nou, dat vind ik echt heel erg mooi om te zien en ik hoop ook dat het een beetje over is gekomen op de radio. Ja. Nou, nog één persoonlijke vraag, want als het dan over passie gaat die je hebt ook een geweldige hobby die ik toch heel even wil delen hier op de radio. Vertel eens wat jouw passie is qua hobby.
3: Ja.
1: Mijn passie is dat ik heel erg van auto's hou. Van oude auto's die goed onderhouden zijn en die kloppen en waar je mee kunt rijden. Maar ook nieuwe auto's en nieuwe snelle auto's. Waarbij ik ook goed nadenk hoe en wanneer ik ze gebruik. Want ook ik realiseer me dat naast water je ook anders aan je omgeving moet denken. En naast dat wij hier in Marhezen toch ook wel bekend zijn als de mensen die wonen in het huis met de auto's, is inmiddels volgens mij het zwarte Fiatje 500e ook wel bekend.
2: Absoluut. En ja, niet te bescheiden, want huis, je hebt bijna een automuseum thuis staan. Er staan echt een paar hele mooie auto's. Nee, hartstikke goed. Nou, ik vind het heel leuk dat je hier bent geweest, dat we je hebben leren kennen. Ja. En,
3: hoe zit het met de muziek trouwens?
2: Hoe zit het met de muziek? Ja, we moeten ook niet te veel praten. Dus,
1: nee, dat is waar.
2: Jij had de plaat doorgegeven. Ja. Welke plaat wil jij?
1: Cassé van der Vlaar had ik gevraagd. En waarom? Ja. Omdat daar de energie van afspat. En ook laat je stem horen als je wat wil en als je een bijdrage wil leveren aan iets wat goed is voor de maatschappij.
3: Doe
1: en vandaar dit lied.
2: Ja, vandaar dit lied. En jij bent daar het voorbeeld van.
3: Dankjewel.
1: Dankjewel.

dat was stiekem even een hoge pief. Dat was even een dame die toch wel even wat sporen verdiend heeft in de politiek. Werkte voor het Europees Parlement. Werkte voor het kabinet. Weet wel wat ze zegt, zeg maar. Dat was wel even, ja, even weer een bijzonder moment. Dankjewel Marcel voor de begeleiding daarvan. 7-1. En je luistert naar je vrienden van de radio. Dit is hem. De Guilty Pleasure Show op Horizon. Ah, dit is zo lekker.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: De statie in Valkenswaard.

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Jan de Sterke.
4: Ja, ineens alweer 1 uur geweest, man. Wat gaat het hard. En dat in de Guilty Pleasure Show hier op Horizon. Wat leuk dat je luistert.

eigenlijk even moeten googlen waar die letters R-E-M voor staan. Heel slecht dat ik dit even helemaal niet meer even bij de geest kan halen. Ik heb het geweten, maar ik ben het even kwijt. Dat krijg je als je wat ouder wordt. Eens even kijken. Ilse de Lange daarvoor natuurlijk. En So Incredible hier in de show van de radio. En ja, onderweg naar twee hebben we natuurlijk weer de allerlekkerste muziek voor je uitgezocht uit de top 2000 aller tijden. En als we iets voor je kunnen doen, mag je altijd even bellen naar de studio 040-206-3040. Of je stuurt gewoon een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

Back to you. Selena Gomez. Plaatje van de weer. Wat zeg ik? 7 jaar oud, man. Dat gaat het hard. Sweet Freedom, Michael McDonald daar weer voor. En stel nou, je gaat iets organiseren. Of je vindt het wel leuk om een keer mee radio te komen maken, voor mijn part. Voor mij heb je zelf een playlist bedacht. En heb je zoiets van, nou, dat mag onderhand wel een keer op de radio, de horizon. Hé, hey, luister, je bent hier altijd welkom, hè? We doen alles voor je. We helpen je graag.

0: prachtige Picture of You. Eigenlijk is het helemaal geen muziek. Eigenlijk is het helemaal geen muziek, Mark, toch? Of niet?
1: Dit?
0: Ja.
1: Ja, wel. Muziek. Maar niet de muziek. Niet de muziek die in de borg te horen is.
0: Nee, hè?
1: Aanstaande. Nee.
0: Nee, dat dacht ik maar even. Nee, want de muziek die we in de borg gaan brengen, die klinkt wel even iets anders natuurlijk.
1: Die is wel wat steviger. Ja,
0: dat mag
1: zeker.
0: Ook wel. Dat mag ook wel, hè?
1: Ja. Ja. Ja.
0: Hoe lang maak je zelf al muziek?
1: Ik denk een jaar of 40 al.
0: Echt waar, al zo lang?
1: Ja,
0: och, dat man.

0: een heel lange tijd.
1: Ja. Jij speelt gitaar, geloof ik, of niet?
0: Ik speel gitaar. En we hebben aanstaande zaterdag een reunie optreden met ons eerste bandje. In de Borg.
1: Met het eerste bandje. En hoe heette dat eerste bandje ook alweer?
0: Ik weet niet of je de naam nog kent. Sonic Temple.
1: Kijk, ja, ik ken het wel. En ik denk dat veel inwoners van Canendonk Sonic Temple ook nog wel kunnen herinneren. Die hebben op menig keer toch wel op het podium gestaan en een gezellige boel weten te maken op de nodige evenementen links en rechts, hè?
0: Ja, vooral begin jaren 90 in Budel en omstreken.
1: Ja.
0: Het Grenslandfestival, waar altijd samen viel destijds ook met het volleybaltoernooi.
1: Het Grenslandfestival, ja, inderdaad, dat was ik helemaal vergeten. Ja, dat was ook zo'n evenement, hè?
0: Ja.
1: Oh, geweldig. Dus, ja.
0: Ja, ja, dat is toch, vandaar het idee om nog een keer met z'n allen op het podium te gaan staan.
1: Even de revival, ja. even die kick, even dat moment met elkaar, toch?
0: Ja.
1: Lijkt me trouwens heerlijk als je een instrument kan spelen op het podium, lekker los kan gaan met je vrienden.
0: Ja, super is dat, ja.
1: Dat is gewoon volgens mij niks mooiers. Ja, ik wou dat ik instrument kon bespelen. Ik kan het helaas niet. Mijn broertje wat dat betreft wel, die is wat beter. Die trommelt, die drumt. Die zit ook in de band zo af en toe, geloof ik, hè?
0: Ja, en laat hij nou ook zaterdag meedoen.
1: Ja, volgens mij was het ook een beetje de bedoeling, Steven.
0: Ja.
1: Laten we even wat namen de revue laten passeren, Mark. Want dan komen denk ik bij de luisteraars ook weer de herkenningen boven. Anno mm-hmm. Braakhuis natuurlijk, hè?
0: Ja, Anno Braakhuis op de basgitaar. René Vos.
1: Op de zang, natuurlijk.
0: Ja,
1: toch?
0: Ja.
1: Nou, maak jij het rijtje maar af, dat lijkt me wel zo makkelijk.
0: Peter van der Laak, gitaar.
1: Ja.
0: Monique Klaas op de toetsen.
1: Ja.
0: Ikzelf ook de gitaar.
1: Ja.
0: Daarnaast hebben we nog wel wisselingen gehad met bassisten en drummers. Maar onder andere Ralf Lammers als bassist.
1: Ja.
0: Pieter Smeets als bassist. En Anno, die hadden we al genoemd.
1: Ja.
0: Die doen ook allemaal zaterdag mee. We wisselen daar een beetje in af.
1: Ja. Hebben jullie al gerepeteerd voor zaterdag?
0: Wij hebben inmiddels er 3 repetities op zitten.
1: Ja, hoe ging dat?
0: Ja, dat ging eigenlijk wel weer als vanouds. Kijk, we moesten wel weer even wennen aan elkaar. Ja. En er zijn muzikanten bij die ik net noemde in het rijtje. Die hebben, toen wij ongeveer 33 jaar geleden gestopt zijn, ja. ook geen instrument meer verder bespeeld. Niet meer in andere bands gezeten.
1: Nee.
0: Het grootste gedeelte wel natuurlijk. Die hebben altijd in andere bandjes doorgegaan.
1: Ja.
0: Ja, dat was gewoon als vanouds. We hadden afspraken gemaakt, bereid 1000 nummers voor.
1: Ja.
0: En dat is goed gelukt. Dus wordt een mooie avond.
1: Ik denk dat het een hele bijzondere avond wordt. Voor de muziekliefhebbers van Kranendonk en wijnomgeving. De uitnodiging ligt hier, dames en heren. Zorg dat je erbij bent. Want hoe laat beginnen zaterdag in de Borg?
0: Het begint om 8:30.
1: Ja.
0: En het begint met een akoestisch rock trio. Ja. We maken akoestische rocknummers, covers. Daarna komt de Second Hand Band. Speelt een heel uitgebreid repertoire van alles en nog wat komt daar voorbij. Het is een hele leuke grote band met blazers, alles erop en eraan.
1: Ja.
0: En dan rond 10:30 zal het optreden van Sonic Temple beginnen.
1: Ja, geweldig. Budels Bokpop, zo noemen jullie het, hè?
0: Ja, zo noemen we het.
1: Ja.
0: Het Bokpop is eigenlijk ook een initiatief van Theater de Borg samen met de Budelse Brouwerij.
1: Ja.
0: Het is nou voor de 3e jaar. Het bokbier komt uit. Budelse bier wil daar mooi promoten.
1: Ja.
0: Nou, dat is een mooi lokaal evenement voor.
1: Ja.
0: Met lokale bands.
1: Ja.
0: Het is heel gezellig.
1: Powered by Budels Herfstbok staat hierbij. Dus dat is natuurlijk de sponsoring. Die is ook belangrijk natuurlijk.
0: Is ook belangrijk, zeker. Ja.
1: Trouwens ook lekker om erbij te drinken. En de line-up Flambé hebben we, noem die al. Second Hand Band en Sonic Temple natuurlijk, last but not least. Dat wordt natuurlijk een geweldig evenement zaterdag. Als mensen willen komen, moeten ze kaartjes regelen, Mark. Hoe gaat dat?
0: Ze kunnen kaartjes regelen op de website van Theater de Borg.
1: Mm-hmm.
0: Maar op de avond zelf zijn er gewoon aan de kassa ook kaartjes beschikbaar.
1: Ah, mooi man. Heb jij nog plannen voor het komende zaterdag zelf, Mark? Ga je nog iets speciaals doen?
0: Met het optreden?
1: Ja.
0: Ik ga in ieder geval zorgen dat het podium spikkerspan erbij staat. En daarnaast zijn er wat contacten met de bandjes die moeten blijven, zeg maar. Hè, hoe laat iedereen paraat moet staan. En verder is het gewoon... we hebben een mooie selectie met oude nummers die we gaan spelen.
1: Ah, lekker man. Iedereen welkom in Theater de Borg. Komende zaterdag een absoluut hem zijn. Bokpop natuurlijk, 2026. Ja, laat het een mooi iets zijn. En wie weet dat het zich nog ooit een keer gaat herhalen. Dat lijkt me wel geweldig.
0: Ja, ik vermoedelijk niet in deze bezetting. Hè. Het kost natuurlijk heel veel tijd en energie om, ja, om dit weer allemaal op te tuigen.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar Bieders Bokbier is een jaarlijks terug... Bokfestival is een jaarlijks terugkerend evenement.
1: Ah, mooi. Daar houden we aan. Nou, mooi. Laten we dan afspreken dat we volgend jaar weer contact hebben... dat jij dan vertelt wat er dan te zien is bij het Bokpop. Goed?
0: Gaan we doen.
1: Dankjewel, Mark.

Oh, ik kijk door het raam naar buiten en ik ben jaloers op al die mensen die op de fiets voorbij gefietst komen. En ik heb zoiets van, ik ga ook lekker van het zonnetje genieten. Nog een paar plaatjes te gaan en dan is het de beurt aan de mannen van de non-stop. Zou ome Janus van Radio Royaal vroeger gezegd hebben. Dit is lekker. Hier is Cat's Eye en Animal.

echt zo'n plaat die op de achtergrond in een winkelcentrum hoort aanstaan. Echt zo'n Sky Radio plaat eigenlijk. Maar toch, ja, we vinden hem ook mooi hier bij Horizon. Voordat we hem met alle liefde van de wereld draaien. 2009 trouwens, You Don't Know van Milo, hier in de show. Daarvoor onder andere Years and Years van Desire en Cat's Eye en Animal na Ultranate.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie, Installatie, Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
8: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamond, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
9: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum 10 minuten vertraging bij industriegebied Avelingen. 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N280 vanuit Mönchengladbach naar Roermond. Voor de aansluiting met A73, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: De Statie in Valkenswaard. Het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard, waar het voor iedereen fijn vertoeven is.

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A73 Nijmegen-Maasbracht is een ongeluk gebeurd bij Kuik. Vanaf Nijmegen-Dukenburg 4 kilometer file en een half uur vertraging. Ook een aanrijding op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch bij Biezenmortel. 3 kilometer file en een kwartier tijdsverlies. De N280 München-Gladbach-Roermond. Bij de aansluiting met de A73 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
6: Het nieuws van bij ons, oh yeah, de hits die je kent. Radio Horizon.
7: Yo, this one right here is for the dropout of schoolers, the future cougars, the Mary Jane abusers.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. Dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wat veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In het zuiden van het land wordt vertraging op de N280 vanuit München-Gladbach naar Roermond. 3 kilometer file voor de aansluiting met de A73. 20 minuten vertraging daardoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
7: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
7: DAB+
8: en overal online.
7: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
9: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
7: Van der Zanden.
10: Zondagmiddag op de grote 92.9 live vanuit het mediacentrum aan de Molenstraat in Marhezen. Dit is de krenten uit de pap. Alle vaste onderdelen zitten er weer in, dus laten we snel starten. Stevig werk van Golden News.

Hey, fijn dat je radio op horizon staat. De krenten uit de pap tot aan zessen. Vaste onderdelen, Triple D, oftewel de domme disco dreunen, het instrumentale intermezzo en een mooie Franstalige chanson.

je die hoge kopstem hoort, dan denk je van ik zit naar Earth, Wind & Fire te luisteren. Maar dat is niet zo. Dit zijn die jongens van Let It Whip, The Death Band en I Might As Well Forget.

Pijnstiller is de laatste single van niemand minder dan Suzanne en Freek. Toen ik afgelopen week het bericht zag over die vliegtuigkaping van die vlucht naar Tel Aviv, toen dacht ik onwillekeurig terug aan die hit van Live, Overcome. En ik denk, ga eens even zoeken op bakje Live. En daar kom ik dit nummer tegen. Ook van hen. En mooi.

Stood Up for Love. Het Nederlandse volkduo Sundown, dat bestaat uit Hans Soeters en Mieke Bom, die scoorde in 1976 onverwacht een top 20 hit met One Morning in May. Een nummer dat werd geschreven door Peter Vliegen als een vogelschaap. Het nummer bereikte de 19e plaats. 78 was het alweer gedaan met het duo.

lieve vrouw Anja. En de Triple D, oftewel de domme discodreun. Volgens mij komt die ook voor in de lijst van mijn vrouw Anja. Alphonse Mouzon. Een lekkere lange uitvoering, 12 inch. I'm glad that you're here. En dat is een waarheid als een koe.

Ja, die dacht echt van, hoe maak ik daar nou een 12 inch van? Ja, hier, ja, hier. En we waren weer 5 seconden verder. Zo ging dat met de domme discodreun van Alphonse Mouzon. Plaatje heb ik helemaal grijs gedraaid in de tijd in de begin jaren 80 in Dancing Riva in Budel. I'm glad that you're here. En dat klopt. Ik ben blij dat je luistert naar de klanken van Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. En ken je dit? Uit het album Out of the Blue. Electric Light Orchestra and Across the Border.

Een album wat nooit meer evenaard is. Out of the Blue, Across the Border. En dit eindmuziekje heb ik in de tijd nog in de jaren 80 gebruikt voor een promo jingle voor de Radio Royale.

0: kijk op de klok en ik zie dat we al echt alweer dik voorbij 5:30 zijn. En dan is het dus hoogste tijd voor het...
1: Instrumentaal Intermezzo.
0: Mike Oldfield is de maker van Tubular Bells en In Dulce Jubilo. Maar ook van deze Blue Peter.

0: liefde.
1: Snelle tezamen met Zoe Levi. Mooie naam, Zoe. En ik zing. En daar word je vrolijk van. Country muziek is overigens helemaal hot. Een mooie country klassieker van de Dixie Chicks, Landslide. Oorspronkelijk geschreven door Stevie Nicks van Fleetwood Mac. Maar deze versie uit 2002 kreeg een heel eigen sfeer. Leuk detail, Sheryl Crow die werkte eraan mee. Dixie Chicks, Landslide.

zijn het bij Horizon wel een beetje verplicht aan onze stand om dan ook maar meteen een nummer van Fleetwood Mac te draaien. Mijn lieve vrouw Anja is, zoals je weet, 15 juli 2025 overleden. Haar favoriete Spotify-lijst is een waardevolle nalatenschap en daarop staat dit nummer. Elke week kies ik een nummer en vandaag is dat Fleetwood Mac.

Laten we eerlijk zijn, zo worden ze niet meer gemaakt. Hey, je hebt nog één onderdeel te goed van me in het programma. En dat is het allermooiste Franstalige nummer wat ooit gemaakt is. Is mijn persoonlijke mening. Elton John tezamen met Frans Gall. Iedere maand draai ik hem wel een keer. Les Aveux.

Kijk, voor mij is dit een monument. Monumentale plaat. Elton John tezamen met Frans Gal. En je mag het natuurlijk hartstikke met me oneens zijn, maar dan lever gewoon een titel aan die je graag wil horen als formidabel chanson. Dat doe je via Peter@rtvhorizon.nl. Rijmen vol.

over de plaatjes in het programma, dan stuur je me gewoon een mailtje. peter@rtvhorizon.nl. Zometeen om 6:00. Allemaal leuke oude plaatjes in de Retro Show. Dat doe ik niet voordat ik eerst muziek draai van de Moody Blues. Forever Autumn. Graag tot volgende week.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
6: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6:00.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

Maar een drietal platen konden ze scoren in hun tijd. In het midden van de 17e jaren. Ik heb het over de band Husky aan de plaat Song of Praise. Waarmee we deze retro show inzetten. Was verder nog de hit Pretty Little Linda en Give It Up uit die tijd. Goedenavond, Peter van der Zanden heeft weer de knetter uit de pap gehaald. Dan betekent het weer dat we denken aan het retro gebeuren hier bij Radio Horizon op zondagavond. We zijn voor vandaag ook weer op zoek gegaan naar een hitparade van toen en een longplayer en een bijna vergeten juweel. Het zit er weer allemaal in. Dus dat betekent dat je weer alle reden hebt om te blijven luisteren naar dit radioprogramma. We gaan door met Dan Housman. Hier is We Lie, My

een track van het laatste album dat hij maakte lang geleden, eind jaren 80. Deze plaat nog van Roy Orbison door je radiospeaker op deze zondagavond. Windsurfing. Ja, ja. Altijd in het begin van de show draaien we een aantal herinneringen uit de 80's. En vandaag was dat ook zo. Verder hadden we nog de dames van Bananarama, Delegation en uiteraard Dan Hartman. Onze hitparade van toen. Het zal de rode draad door de show zijn. En daarmee denken we terug aan een datum. Wanneer de hitparade kwam op 21 oktober 1989. Die hitparade hebben we voor ons liggen. De eerste plaat die we eruit gaan draaien, nummer 38. Hier zijn de Rolling Stones, Mixed Emotions. De plaat bengelde wel onderaan aan de lijsten. Daar stond tegenover dat je

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.

En dat waren ze weer, al de deunen uit de jaren 60. Ja, ik weet wel dat een steeds kleiner publiek deze platen echt gekend hebben. Maar we blijven ze toch gewoon heerlijk draaien bij jou, bij Radio Horizon. Even over een rijtje, we hadden de Mighty Quinn van Manfred Mann, Jan en Dean uit de prille jaren 60 met The Little Old Lady of Pasadena. En we hadden ook nog het schitterende love song plaatje van The Marbles, Only One Woman. Een plaat die het ook wel echt kon volhouden in zijn tijd in de lijsten. Onze longplayer voor deze week, even weer iets heel anders voor jou op de radio. Terug naar het einde van de jaren 90. Was een zeer populaire discotheekplaat, deze Two Times van Anne Lee. In de superlange uitvoering, meer dan 6 minuten in beslag nemend.

Hits van Neil Diamond. Eén voor één hebben ze de tand des tijds doorstaan. En één voor één zijn het platen die we ten alle tijde terug kunnen draaien op de radio. En vandaag viel de keuze om deze nog een keertje terug te nemen uit de 70s. Longfellow.

dit was wel een populaire dame in de popgeschiedenis. In de nederpopgeschiedenis, zo moet ik het zeggen. Weet je, ze heeft ook dat plaatje gecreëerd van je bent niet hip. Dat was toch niets allemaal, maar hoor, eentje uit de 70's was nog deze. Who's that lady with my man? Daarvoor hadden we nog Benny Nijman. Een man die we ook nooit mogen vergeten. Ze platen regelmatig terug moeten draaien hier bij Radio Horizon. En Paul Simon met Mother and Child Reunion. Bijna aan het einde van het eerste gedeelte. We nemen nog een kijkje in de hitparade van toen. Dat betekent dat we terug zullen gaan naar 21 oktober van 1989. Want dat was straks nummer 38, Mixed Emotions van de Rolling Stones. En de volgende die we uit die lijst gaan draaien was een nieuwe binnenkomer op 26. Mooie plaat. Hier is Poco met Call It Love. Ik spreek me straks weer in het tweede gedeelte. Want ik heb hier nog een aantal platen liggen uit het verleden die ik heel graag naar jullie toe wil brengen. Straks in het tweede uur. Blijf bij me.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd, ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.

als je hits van toen terug naar de voren haalt, als retro-liedjes hoog op je verlanglijstje staan, dan mag je deze plaat van Creedence Clearwater Revival zeker niet vergeten. Ja, Who'll Stop the Rain, regelrecht uit het palmares van deze band, die vooral op het einde van de jaren 60, begin jaren 70 zo populair was. Het tweede gedeelte, het tweede en het laatste uur retro-show voor Radio Horizon met Erik Bloemen. Ja, ja. Ik heb ook nog steeds de hitparade van toen voor me liggen. De hitparade van 21 oktober 1989. En straks nog een bijna vergeten juweeltje. Het zal de moeite waard zijn ook om die weer terug te beluisteren in dit radioprogramma. Ik ben even de draad kwijt. Hoe zat dat wel weer? Oh. Ik moet hier de knopjes goed in de gaten houden.

Radio Horizon en de hits van toen. En als je die wilt beleven, dan moet je op zondagavond afstemmen. Want dan krijgen we de Retro Show. Ja, we hadden weer een schitterende plaat te pakken. En als laatste The Girl From Yesterday van de Eagles uit de 90s. En natuurlijk ook afkomstig van het album Hell Freezes Over. Echte kennis van de muziek van de Eagles, die weten dit wel, hè? Onze hitparade van toen. We gaan terug naar 21 oktober van 1989. We hebben er straks twee platen gedraaid in het eerste gedeelte. En er zullen er nog twee komen. De eerste staat klaar, nummer 13. Komend van 8, 9 weken in de top 40. Hier is Tina Turner.

En ook deze plaat was een grote lieveling van het destijds radioluisterende publiek. Deze Volendamse kerstplaat, Marianne. Het gebeurde, ze kwam binnen in de lijsten in de maand december van 1964. Wat zeg ik? 1969. Ze zou eindigen op nummer 1 en natuurlijk een hele tijd mogen verblijven. 4 maanden top 40. We mogen spreken van een bijzondere grote hit uit het verleden als we deze plaat weer onder de naald schuiven. Verder hadden we nog de Casuals en nog een oudje van de Beatles. I want to hold your hand. Ik ben voor deze week ook weer op zoek gegaan naar een bijna vergeten juweeltje. Ik ben uitgekomen bij deze van het album Always uit 1985. We denken aan Neil Young en The Wayward Wind. Kent u deze nog? Misschien wel, misschien niet. We gaan er heerlijk van genieten.

deze plaat onder de naald schuift, denk ik aan Diana Ross en de Supremes. Ja, het is een beetje in dezelfde richting, hè, deze plaat. Maar deze kwam uit de jaren 80. Ze deed mee aan het Eurovisie Songfestival in 84. Bella and Devotion en Love Games. Het was een inzending voor Engeland, voor de UK. Zoals we dat ook wel eens een keertje vernoemen hier in de wandelgangen van de radio. Dan nu weer even tussendoor een rustige plaat in de retro show van Erik. We denken terug aan Roxy Music. Hier is Avalon.

wat is weer mogelijk in deze retro show? Ja, we kunnen gewoon uit de diverse jaren putten. Uit de diverse jaren draaien we altijd een aantal leuke grammofoonplaatjes. En laatste draaien was een instrumentaatje van de Dixie Aces en het verhaal van Sarinande. Bijna aan het einde van ons retro gebeuren voor vandaag. Rest ons alleen nog een kijkje te nemen in de hitparade van toen. De hitparade die kwam op 21 oktober van het jaar 1989. Top 5 zag als volgt uit. De eerste plaats was Familie van Nelly met Girl, I'm Gonna Miss You. En nummer 2, Kaoma met de Lambada. Op nummer 3 dan, If Only I Could van Sydney Youngblood. Die plaat gaan we zo dadelijk draaien als heggensluiter. En op nummer 4, Technotronic met Pump Up The Jam. En op nummer 5, Right Here Waiting van Richard Marks. Zoals ik het net vertelde, we gaan nummer 4 terugdraaien in deze retro show. If Only I Could van Sydney Youngblood. Ik heb hem ook nog in de 12-inch uitvoering. Ik heb hem al een keertje gedraaid op zondagavond als landplayer. Maar vandaag nemen we gewoon de single edit. Hey, ik wens je nog een hele fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct naar Peter van der Zanden. Als hij de kranten uit de pap gehaald heeft, denken we weer terug aan de retro show. Denken we weer aan die oude grammofoonplaatjes die dan elke week terugkeren. Heel graag tot dan.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e-eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlandse elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Radio. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent. Radio Horizon.
1: Rood is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer. Lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij. De kleur van passie en van weleer.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een